0: Happy birthday.
1: I'm alive, I'm a mess. I can't wait to get home to you.
2: We kennen dan zoals ik Busters deze wet, maar dan Heather Nova, geboren 6 juli 67, op Bermuda. Bermuda is een Bermudische muzikerin, zangerin en dichterin, die voor een allemaal Europa dan ook bekend is. Nadat ze lang in London geleefd heeft, is ze mittlerweile naast Bermuda dan geplannert. Neben ihren Tätigkeiten als Musikerin veröffentlicht sie auch Gedichte und Illustrationen. Ihr größter musikalischer Erfolg war London Rain. Happy Birthday, Heather Nova.